0: Hallo, hallo, wie zendt er zo?
1: Ja, hier is Piet van Domme. Ik zit mijn zus te werken aan die juffrouw huiswerksommen. Als we allebei de helft doen, zijn we toch veel eerder klaar.
0: Hey Piet, jij bent zo dom, toch niet?
1: Nee.
0: Zo helpen we elkaar.
1: Ah, ah.

0: zijn.
1: Pinkeltje, de boswerver, Rosetta en de 404, Rhythmus en Apollo, ook de zwarte boekanier was hier. Dikke beer, Pinocchio, Karzon, Keuterboer,

vogelsen zijn en ook Jantje betoog. Friese duivel ZZM, moeder overste die ook nog kon. Porto Rico, oude Batavier en Mebo 2, ook